In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van geweteloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de Bokkenrijders, naar

0: grimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden. En zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: Bokkenraaiers. Annekebroer, dat is. Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak. Dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand. En alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroer, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere. En dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en een Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, Jonnepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet, Annie. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugd niet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

bedoel, het is gemaakt van hout. Een deur of een kozijn, of een mooie speelgoedtrein. Het is gemaakt van hout.

0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders. Annekebroed, dat is. Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak. Dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroed, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere. En dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. 60 lange jaren oefende de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en een Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, jonnepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet, Annie. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugd niet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte, een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

0: Goedemorgen.
1: Maar, lieve kinderen, een monster, dat was wel wat overdreven. Het was gewoon een hele grote houthakker. Willem is zijn naam. En houthakker Willem deed niemand kwaad. Hij wilde alleen maar hout hakken.

Weetje, ik ben eigenlijk niet zo eerlijk geweest tegen Morrel. Stom van mij, hè? Morrel mag best toverdrankjes maken. Ik wilde hem alleen maar een lesje leren.

0: vriendje heb.
1: Morrel!
0: Dat is het fijnste wat er is.
1: Ja.
0: Ik had niet moeten jokken, mm-hmm, over de bof die er niet is.

0: De toverspiegel. Toos en Morrel plukken paddenstoelen in het bos. Ik moet altijd vervelende klusjes doen voor mama Hocus Pocus, moppert Toos. Daarom is het zo fijn dat ik je heb geholpen, zegt Morrel. Ik vind dit toevallig wel een leuk klusje. Met een vol mandje komen ze thuis. Kijk nou, je moeder ligt te slapen onder de boom. Niets voor mama om daar te liggen snurken, zegt Toos. Dat zou papa eerder doen. Over snurken gesproken, je moeder kan er echt wat van, lacht Morrel. En inderdaad, de heks ligt oorverdovend te ronken. Laat haar maar slapen, fluistert Toos. Ze zal wel moe zijn. We brengen de paddenstoelen naar de toren. De twee lopen het huis in, de trap op. Midden in de torenkamer, tussen alle spulletjes van de heks, staat een grote gouden spiegel. Hé, hey, die is nieuw, zegt Morrel. Even gekke bekken trekken. Ze gaan samen voor de spiegel staan. Morrel doet zijn duimen in zijn oren en steekt zijn tong uit. Waa, roept hij. Toos maakt een lange neus naar haar spiegelbeeld. Maar dat is gek. In de spiegel maakt juist Morrel een lange neus en steekt Toos haar tong uit. Zag je dat? Vraagt Toos. Ze wijst naar haar spiegelbeeld. Dat wijst niet terug, maar het spiegelbeeld van Morrel wel.
1: Dat kan toch niet, bibbert Morrel. Ik bewoog me niet eens.
0: Hij zwaait met zijn arm. In de spiegel zwaait Toos met haar arm.
1: Het is een toverspiegel.
0: Ze maakt een sprongetje van opwinding. Het spiegelbeeld van Morrel maakt hetzelfde sprongetje.
1: Ha, best grappig, lacht hij
0: en springt ook op. In de spiegel springt Toos omhoog.
1: Hihi, giechelt Toos en ze draait op één been een pirouette.
0: Morrel ziet zichzelf sierlijk ronddraaien.
2: Ik wist niet dat ik dat kon.

0: De andere Toos kijkt haar verschrikt aan en roept met een zware stem: "Help, dat ben ik!" Dan kijkt Toos naar haar handen, die opeens heel groot zijn. Ze ziet dat ze een dikke buik heeft en haar voeten lijken wel varkenspootjes. "Nee," gilt ze, "ik zit in jouw lijf, Morrel."
1: "En ik in het jouwe,"
0: roept de andere Toos met de stem van Morrel.
1: "Ik ben jou en jij bent mij."
0: Hij springt op en voelt aan zijn jurk en zijn hoed.
1: "Hoe kan dat nou?"
0: zegt het varkentje met de hoge stem van Toos. "Het komt omdat we door de spiegel zijn gegaan. De toverspiegel." Opeens vliegt er een grote gestalte door het open raam naar binnen. Het is Simsalabuik op de heksenbezem van Hocus Pocus. "Hallo, zijn jullie al terug uit het bos?" vraagt de dikke tovenaar. Hij stapt van de bezem af.
1: "Papa, wat heb jij een hoge stem?"
0: roept Morrel met een nog hogere stem.
1: "Ik snap er niks meer van," bromt Toos.
0: "Aha, ik zie het al," zegt Simsalabuik, die eigenlijk mama Hocus Pocus is. "Jullie zijn door de spiegel gestapt, net als je vader en ik." "Oh, daarom snurkte jij zo hard," lacht Toos. En ze houdt haar dikke buik vast, die normaal van Morrel is.
1: "Word ik weer uitgelachen?"
0: moppert Hocus Pocus, die de kamer binnenkomt. Ze heeft de zware stem van Simsalabuik.
1: "Ik zou toch liever weer mezelf zijn. Het loopt zo lastig in die lange jurk."
0: "Ik vind het wel lollig," piept Morrel met de stem van Toos. "Maar ik mis mijn toverhoed nu al." "Laten we allemaal maar weer door de spiegel gaan," zegt Hocus Pocus. "Maar nu van achteren naar voren." Ze stapt met haar dikke tovenaarslijf door de achterkant van de spiegel. De anderen volgen haar en ook deze keer breekt het glas niet.
1: "Hoera, ik ben weer mezelf," juicht Toos en ze danst van blijdschap.
0: In de spiegel maakt Morrel weer hetzelfde dansje. Ze moeten allemaal lachen. En Hocus Pocus zegt: "Ik zal die spiegel maar vlug opbergen. Zoiets is maar eventjes leuk." Later spelen Toos en Morrel voor het huis. "Ik vond het best fijn om jou te zijn," zegt Morrel. Dan klinkt de stem van mama Hocus Pocus.
1: "Toos, kom je helpen met de afwas?"
0: "Maar soms ben ik veel liever mezelf," lacht Morrel.

Joost. Laat hem smaken. Hé, hey, Leute. Je woont toch niet echt van daar? Bah, c'est dangereux. Je bent fou. Crazy. Ah, geht zum Teufel. Allez, enfer.